U hoort het concert in G groot van Johann Sebastian Bach in de bewerking van Timo Wind, uitgevoerd door Erik Bosgraaf met het ensemble Cor de Vento. En tot zover voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach. Dit is de Concertzender. We zijn er van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller Govert Jan Bach. Tot morgen.

Geen dag zonder Bach. Dit is het werkdagelijks programma op de Concertzender van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de programma samensteller is de programmamaker Govert Jan Bach. En we gaan verder met de blokfluit bij Bach. In de cantates laat hij ze vaak samen klinken, dan kan hij een groter, meer meerstemmig effect bereiken. Het mooiste effect horen we in die prachtige jeugdkantate, de Actus Tragicus. Hoe die twee blokfluiten tegen elkaar aanschuren in dissonanten die steeds weer oplossen. In de combinatie van de blokfluiten hebben we instrumenten van de pijn, het lijden en van de dood. De gamba's namelijk bij elkaar. En dan weten we waar het over gaat. De toon is gezet. We laten nu alleen de sonatine horen.

U hoorde de sonatine BWV 106 uit de Actus Tragicus, uitgevoerd door het Monteverdi Koor en de English Baroque Soloist onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. In Bach's vroege cantates speelt de blokfluit vaak nog een grote rol. De traverso, de voorloper van onze dwarsfluit, is er dan nog niet echt. In de nu volgende cantaten komen de blokfluiten in haast ieder deel voor. Het gaat om cantate BWV 71, een grappige cantate waarin de raadwechsel in de Freistadt Mühlhausen gevierd wordt. Hij is onterecht niet zo geliefd als BWV 106 en 131 uit diezelfde tijd. Het toont aan dat Bach's stijl al helemaal volgroeid is en dat hij speelt met allerlei vormen. Het is een feestkantate waarvoor het beeld wordt gebruikt van de oude en zeer bescheiden 80-jarige Barzillai, een trouw dienaar van koning David, die op zijn dringend verzoek verlof krijgt om met pensioen te gaan. Ich bin nun 80 Jahre, zingt de kantate. In Mühlhausen, waarvoor de kantate werd gecomponeerd, gingen weliswaar een aantal bestuurders met pensioen, maar niet de burgemeester. En die was heel oud, maar die bleef gewoon aan. Alles is er al. Prachtige recitatieve, aria's, koren, de verwevenheid van de stemmen en let ook op het orgel. Johann Sebastian zal er vast zelf achter gezeten hebben. Het mooiste is zeker deel 6, het koor over tortelduiven. Maarten het Hart wordt altijd zeer geraakt door dit stuk met zijn heerlijk wiegende cadans. De blokfluiten zorgen voor een prachtige diepte. Wat moest deze Bach nog leren? Ach, hij vond zelf zoveel. Want hij was, als de meeste genieën, zeer leergierig. En dit was de eerste en enige kantate die ooit in druk verschenen is. Het is puur genieten.

U hoorde de kantate BWV 71, God ist mein König, Raadwechsel Mühlhausen, uitgevoerd door Midori Suzuki sopraan, Yoshikazu Mira alt, Gert Turk tenor en Peter Kooi bas, met het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. Bach heeft zelf nooit direct concerten of kamermuziek voor de blokfluit geschreven. En daar doen we natuurlijk wat aan. We bewerken gewoon de mooiste stukken van hem. Hier deed Marion Verbrugge dat voor de eerste cello-suite in G groot, BWV 1007, en ze deed dat verbluffend.

Marion Verbrugge bewerkte en bespeelde de blokfluit in de eerste cello-suite in G-groot BWV 1007. En tot zover Geen dag zonder Bach, het programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Ik wens u verder goedemiddag.

U hoorde het tweede Brandenburgsconcert van Johann Sebastian Bach in een uitvoering van Frans Bruggen blokfluit, Sigiswald Kuiken viool en het ensemble van Gustav Leonard. Tot slot Erik Bosgraaf, die de koraalbewerking BWV 731 Liebster Jesu Wirsind hier speelt. Je hoort de verwantschap van dit orgelstuk en dat kleine menselijke blaasinstrument, de blokfluit. Puur. Pure muziek, pure muzici. Erik Bosgraaf en Bach.

En dat was tenslotte ook weer Erik Bosgraaf met Cor de Vento in een bewerking voor blokfluit van het orgelkoraal BWV 731, Liebster Jesu, weer ziend hier. En tot zover het programma Geen Dag Zonder Bach van de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de samensteller en programmamaker. Ik wens u goedemiddag.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach. Dit is de Concertcentrum van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert Jan Bach. Een kantate waar die blokfluit, daar hebben we het hele week al over, waar die blokfluit een beduidende rol speelt qua stemming, is ook meteen een van de mooiste. En dat is Komm, du süßes Todesstunde, BWV 161. Deze vroege kantate uit 1716 biedt ook meteen een sleutel om dat doodsverlangen in Bachs werk beter te begrijpen. Niet de dood wordt gezocht, in de woorden kom, gij zoet stervensuur. Het gaat hier niet om levensmoeheid, om een suïcidaal verlangen, een verlangen naar de dood, maar naar het verlangen naar versmelting met Jezus. De dood is juist verschrikkelijk en alom aanwezig in die tijd. Hij slaat toe waar je als het ware zelf bij staat. Mens en kinderen stierven in die tijd bij bosjes. Morgen kon je kind of je liefste dood zijn. Maar de verschrikking van de dood wordt vervangen door het visioen van het opgaan in Jezus' armen. De verzenking in Jezus. Als je het woordje Jezus vervangt door dat van je liefste, dan snap je al die muziek van Bach. Dan begrijp je ook dat sterke verlangen. Dat is dus geen verlangen naar de dood, maar naar het versmelten met die geliefde, zeker in angst en ellende. In feite is het doodsverlangen dus een liefdesverlangen. Zo tackelt Bach in zijn muziek zijn eigen doodstrauma. Op zijn 9e, toen was hij al wees, verlies van zijn eerste vrouw en zijn 12 kinderen aan de dood. In de beginaria van de Alt horen we nog even de held aus Juda langskomen, waar Simson, de geweldenaar, model voor stond. Een leeuw doden, de leeuw als beeld van de dood. Allegorisch voor Jezus die de dood verslaat. Onderwijl horen we in het orgel, hier in een cornetto, het passiekoraal dat ons zo bekend is van de Matthäuspassie. Een lied dat in Bachs tijd pas net in de mode kwam, maar wel al feest de herkenning. Let nog op het meeslepende recitatief van de tenor. Gewoonweg barokke opera. Mark Padmore hier op zijn best. Het passiekoraal sluit de kantaten weer af. We zijn weer thuisgekomen.

U hoorde Kom, du süße Todesstunde, BWV 161. Met Robin Tyson, altus, Mark Padmore, tenor, het Monteverdi Choir en The English Baroque Soloist onder leiding van John Elliott Gardiner. We luisteren weer naar een cello-suite op blokfluit. Marion Verbrugge bewerkt en speelde de tweede suite in D-klein en dat is BWV 1008.

Marion Verbrugge bewerkte en bespeelde de blokfluit in de tweede cellosuite in D-klein BWV 1008. Juist orgelstukken als de trio-sonates lenen zich goed voor transcripties. Bach deed dat zelf ook al. Hier de heerlijke vijfde trio-sonate BWV 529. Hier heerlijk en dartel gespeeld door Heiko Terschegget en zijn geweldige kopaan Svi Merniker. Op het klavercimbel.

De clavecinist Jean Rondeau gaf een uitvoering van de bewerking van de luidsuite BWV 997. En hier eindigt ons programma Geen Dag Zonder Bach, vandaag en deze week. Een programma op de werkdagen van de Concertzender, van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert Jan Bach. Wij wensen u goedemiddag en tot maandag.

Goedemiddag, we beginnen weer aan een nieuwe week, geen dag zonder Bach, van 1 tot 2 uur op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl en dit programma wordt samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Wel, deze en ook het begin van de volgende week staan in het teken van de Goldberg-variaties, BWV 988. De aanleiding is dat de Concertzender twee live-opnames van dit werk heeft. Het gaat dan om bewerkingen. Begin volgende week laten we variaties nog eens horen met het instrument waarvoor ze geschreven zijn, de klavercimbel. Het weergaloze werk is echter, dankzij de piano, zo geliefd geraakt. Maar ja, ook dat, voor piano dus, is een bewerking. Deze week laten we u kennis maken met een bewerking voor strijktrio. En nog specialer, voor koor. Om er een beetje in te komen, beginnen we nu met de piano. En wel met de eerste uitvoering door piano die in Nederland op de cd is gezet. En wel door Tjaco van Schie. Ik heb hem toen nog eens geïnterviewd voor Radio 4, herinner ik me. We hebben het over 1991. Dus dat is ook alweer 24 jaar geleden dat die eerste bewerking van de Goldberg-variaties in Nederland op cd is gezet. Laat u tot het einde van de uitzending verrassen door deze uitvoering. Gebalanceerd, fijnzinnig, de variaties 1 tot en met 23. En morgen de rest en meer info over de executant Tjaco van Schie. Eind van de week de roemruchte uitvoeringen van Glenn Gould uit 1955 en 1981. Maar hier Tjaco van Schie.

U hoort een uitvoering van de Goldberg-variaties, de variaties 1 tot 23, uitgevoerd door Tjaco van Schie op een Steinway Grand Piano. Wel, morgen de rest, morgen in de uitzending Geen Dag Zonder Bach. Iedere dag van 1 tot 2 uur, iedere werkdag tenminste, op de concertzender. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmasamensteller. Goedemiddag.

Geen dag zonder Bach. Goedemiddag, dit is de Concertzender. Zoals gewoonlijk op de werkdagen tussen 1 en 2 uur. De programmasamensteller is Govert Jan Bach en mijn naam is Joop van Zijl. We gaan vandaag verder met de Goldberg-variaties, uitgevoerd op piano door Tjako van Schie. Tjako sloot in 1985 zijn opleiding aan het Zwolls Conservatorium af. Sinds 1994 is hij repetitor aan het Conservatorium van Amsterdam en hij is ook gastdocent aan de Escola Superior de Musica des Artes de Espectáculo in Portugal. Hij werkt onder andere samen met de violist Adriaan Stoet en met de saxofonist Henk van Twillert. Tevens is hij componist en arrangeur. Hij verzorgde de eerste piano-opname in Nederland van de Goldberg-variaties en dat was in 1991. Toen gaf Glenn Gould nog eigenlijk de toon aan voor de piano-uitvoeringen. De gelijkmatigheid van zijn uitvoering, vergeleken bij de eerste van Glenn Gould, die uit 1955, valt op. Toch is het nergens saai of minder dynamisch. Wat zo eigen is aan de Goldbergs, überhaupt aan de barok, zijn de grote tegenstellingen. Ben je mooi weggedroomd met de aria aan het begin, dan begint er een indringende ritmiek met de eerste variatie. En zo gaat het door. Het is te vergelijken met het clair-obscur van een Rembrandt of Caravaggio. Grote verschillen, grote tegenstellingen, werken met licht en donker, met snel en rustig, ingehouden en expressief. En daardoor steeds verrassend en levendig. U hoort de variaties 24 tot en met 30 en de herhaling van de aria als slot. In de retorica heet dat de conclusion. De conclusion, de omarming. De boekensteunen van het hele stuk. Als laatste variatie geldt het quod libet. Wat je maar wilt, letterlijk. En daarin verstopt de zogenaamde zo vrome Bach stoute liedjes. Iedereen zal ze toen herkend hebben. Wijsjes met teksten als mit mir ins Vederbed. Ach, Bach werkt met al zijn perfecte meerstemmigheid toe naar een ontspannen einde. Met een grap, met een moppie. De samensteller van dit programma, Govert Jan Bach, is het dan ook niet eens met de uitspraak van pianomeester Jeremy Denk dat toeval en seks de enige twee zaken zijn die ontbreken in Bachs muziek. Bach gebruikt in zijn religieuze muziek heel veel seksueel getinte beelden. Weliswaar uit de bruidsmystiek, maar ze liegen er niet om. Een woord als bronstig gebruikt hij daarin niet alleen, hij laat het ook bronstig klinken. Denk ook aan de altaria uit het tweede deel van het Weihnachtsoratorium. Dat is puur sensuele muziek. En al die duetten van bas en sopraan. In de koffiekantate bijvoorbeeld zindert het ook. Maar hier Goldberg-variaties. Tjako van Schie.

De pianist Tjaco van Schie gaf een uitvoering van de variaties 24 tot en met 30 uit de Goldberg-variaties, uiteraard van Johann Sebastian Bach. En dan nu een ingrijpende bewerking voor strijktrio door Dmitri Sitkovetsky. Deze violist uit Baku, hoofdstad van Azerbeidzjan, zelf een uitnemend muzikus, maakte een prachtige bewerking voor drie strijkers. Ja, en je krijgt dan werkelijk andere muziek. Met dezelfde noten verdeeld over de gelaagdheid van drie strijkers. Viool, altviool, cello. Die drie die geven accenten op de vele stemmen die Bach uitgeschreven heeft voor het klavercimbel met twee manualen, twee toetsenborden. Door de verschillende ligging en klankkleur hoor je ineens meer dan alleen met het klavercimbel. Het mist ook wel weer de indringende attack van het puntige en scherp articulerende klavercimbel. Maar het resultaat bij die strijkers is verrassend mooi. Govert-Jan Bach, de samensteller van dit programma, die heeft deze bewerking vaak in zijn muziekgroepen laten horen. En haast nooit werd daar gehoord dat het Bach was. We gaan luisteren naar aria en variaties. Voor strijktrio dus.

En dit waren de Goldberg-variaties in de bewerking voor strijktrio van Dmitri Sitkovetsky. De uitvoering berustte bij Cécile Gouder de Beauregard, viool, Anna Magdalena den Herder, altviool en Marcus van den Munkhof, cello. Tot zover geen dag zonder Bach. Van 1 tot 2 op werkdagen bij de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl, de samensteller Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, dit is het programma van de Concertcenter Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Op de Concertcenter dus. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmasamensteller is Govert Jan Bach. Wel, we gaan verder met de Goldbergweek. Volgende week laten we ook muziek van deze Johann Gottlieb Goldberg horen. Want ja, hij was niet alleen wonderkind op het klaversymbool, hij componeerde ook. Ach, u kent het verhaal wel. Het is niet echt zeker, maar Bach zou de variaties gecomponeerd hebben voor graaf Keizerling, een zeer hoge functionaris aan het Dresdener Hof. Deze man leed aan slapeloosheid. De nachten waren een kwelling voor hem. En daarom was er naast zijn slaapvertrek een kamertje ingericht voor de 14-jarige Goldberg, die op verzoek van de graaf dan voor hem speelde om de beproeving van de nacht te verlichten. Niet om hem in slaap te krijgen, want ja, dat lukte toch niet. En als je de variaties hoort, dan hebben ze dan ook weinig van lullabies, van slaapliedjes, wiegeliedjes. Ze dartelen over elkaar heen in alle vormen en toonaarden die je maar kunt bedenken. Hoogstens gaat er van de aria, in feite een trage dans, een ontspannend effect uit. Maar niet van het merendeel van de variaties. Hoewel Bach de variaties onderbracht in zijn eigen uitgave als deel 4 van zijn klavierübung, had de graaf het altijd over zijn variaties. Hij beloonde Bach met de vorstelijke som van 100 louis d'or en dat was toen een zeer aanzienlijk bedrag. Ja, Bach is vanaf zijn 18e nooit arm geweest, zoals wel eens wordt gesuggereerd. Hij was ook verzot op goed geld verdienen. Eigenlijk is hier sprake van de eerste therapeutische muziek die we al zodanig kennen. Namelijk om iemands lijden te verlichten, wat altijd het doel is van een therapeuticum, een medicijn. Bach als medicijn dus, zoals vorig jaar een tv-uitzending trouwens heette. Goed, we gaan dus door met de strijkers die zich werpen op de Goldberg-variaties. En dat zijn op viool Cécile Gouder de Beauregard, altviool Anna Magdalena den Herder en cello Marcus van der Munkhoff.

Dat waren Goldberg-variaties door het Goldberg-trio. We maken nu een overstap naar de stem. Dus toch nog vocale muziek voor deze week. Namelijk de vocale en theatrale hercompositie van de Goldberg-variaties door Gustavo Trujillo, uitgevoerd door het koor Padam, onder leiding van Maria van Jeukerke. Dit is nog verrassender dan de bewerking voor strijktrio. Het is zo Bach, zonder last te hebben van zware en tijdsvreemde theologische teksten, is dit een overrompelende aanpak. Het koor zingt dan ook voortreffelijk en zeer betrokken. Je hoort dat het geen vrolijk stuk is, ondanks sommige dansante gedeeltes. De interessante hypothese van Anna Enquist, de schrijver. Anna Enquist noemt dan op dat Bach eraan begon in 1739... toen zijn zorgenkind, Johann Gottfried Bernhard, op 27-jarige leeftijd stierf. Ondanks zijn muzikale begaafdheid en zijn goede aanstelling als organist, verdween hij als het ware, ging de mist in en stierf op onnaspeurbare wijze. Het moet voor Johann Sebastian Bach een geweldige slag zijn geweest. Hij had al zoveel kinderen naar het graf gedragen, maar 12 daarvan stierven op zeer jonge leeftijd. En voor deze zoon had hij zich zo ingezet. De dochter van, schrijft Anna Enquist, had dezelfde leeftijd als Johann Gottfried Bernhard. En daardoor komt haar verhaal natuurlijk heel dichtbij. Ook de therapeutische impact wordt meer verklaarbaar hierdoor. De variaties vormen dan zelfs een soort zelftherapie, een structurerende manier om overeind te blijven. Hij had dat waarschijnlijk al eerder gedaan met zijn Chaconne voor vioolsolo, kort na het overlijden van zijn vrouw Maria Barbara. In haar roman Contrapunt, het boek Contrapunt is uitgegeven bij de Arbeiderspers in Amsterdam in 2008... Contrapunt, daar stelt schrijfster Anna Enquist dat Bach de muziek van de Goldberg-variaties in 1,5 jaar tijd componeerde als reactie op de dood van deze zoon Johann Gottfried Bernhard, kind uit Bachs huwelijk met Maria Barbara. En zij schrijft, zo ontstond de ongehoorde muziek die later de naam Goldberg-variaties zou krijgen. Bedoeld om het gemoed van muziekliefhebbers te verkwikken, zoals op de voorpagina stond. Dat was een leugen. Het voornaamste doel van de variaties was dat zij de schepper ervan voor krankzinnigheid moesten behoeden. Aldus stelt Anna Enquist. Wel, laat deze muziek u raken. We horen graag, als u wilt reageren, op bach@concertzender.nl.

U hoorde de pianist Glenn Gould in zijn eerste opname van de Goldberg-variaties uit 1955. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Samensteller is Govert-Jan Bach. Ik ben Joop van Zijl. En dit is een programma van de Concertzender, werkdagelijks van 1 tot 2 uur. Dat betekent wellicht tot morgen.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller Govert Jan Bach. We zitten in een week met de Goldberg-variaties. Wikipedia vertelt het volgende over Glenn Gould, die we vandaag nogmaals gaan horen. Gisteren hadden we de uitvoering van Glenn Gould uit 1955. En vandaag krijgt u een andere te horen. En namelijk uit 1981. Goulds pianospel valt op door een enorme virtuositeit en een grote nauwkeurigheid. Bij de interpretatie van de muziek permitteerde hij zich grote, volgens sommigen te grote, vrijheden, waardoor zijn uitvoeringen niet onomstreden zijn. Gould had de drang om een stuk nieuw leven in te blazen, zodat de beluisterer ervan opnieuw een belevenis zou worden. Hiertoe week hij niet zelden af van het door de componist voorgeschreven tempo, waardoor het stuk een geheel ander karakter kreeg. Zijn manier van spelen geeft de scherpte van de aanslag die je kan verwachten bij een klavercimbal. Het timbre van de piano zorgt er dan weer voor dat de muziek draaglijk blijft om te luisteren, omdat een klavercimbal vandaag de dag als een moeilijke klank wordt ervaren. Zijn vleugel was in samenwerking met Steinway speciaal aan zijn wensen aangepast. De opname van de Goldberg-variaties in 1955 was de start van een revolutie in het spelen van Bach en meer in het algemeen de barokmuziek. Gould blies het stof van de partituur en maakte van de variaties een stuk muziek dat ook interessant was voor mensen die met jazz vertrouwd zijn. Sommige tempi zijn zo adembenemend dat het op boogie-woogie lijkt. Gould speelt een swingend ritme en legt nadrukken die bijna zeker niet door Bach gewild zijn. En toch slaagt hij erin alle stemmen en structuren duidelijk aan bod te laten komen. In 1981 nam Gould de Goldberg-variaties opnieuw op, waarbij hij volledig afweek van zijn interpretatie van het stuk in 1955. Gould was even excentriek in het dagelijks leven als in zijn manier van spelen. Helemaal kromzittend over het klavier gebogen en vaak hoorbaar meeneuriënd met de muziek. Hij had zelfs een aangepaste stoel, waardoor hij opvallend laag bij de toetsen zat. Dit had redenen die samenhingen met het spel zelf. Voorovergebogen om de klank beter te kunnen horen bij het oefenen. Hier dan de 1981 studioopname van Gould, vlak voor zijn dood. Al een tijd speelde hij geen concerten meer met publiek. In feite haatte hij dat steeds meer. Hij voorspelde ook dat concerten volledig vervangen zouden worden door de techniek, dus door studioopnames. Met het belang van de techniek kreeg hij gelijk, maar niet met het concertwezen. Dat floreert nog steeds, met veel ouderen, die ook steeds ouder worden en voldoende kapitaalkrachtig zijn, en toch komen ook steeds meer jongeren naar klassieke concerten. Onder andere voor de Passione van Johann Sebastian Bach. We horen een memorabele uitvoering, Gould, de wegbereider, die een ontwenningskuur startte om los te raken van de zware, romantische, gewichtige Bach. De strenge gelovige, de perfecte huisvader. Zijn aanpak is niet authentiek, maar wel eigen, dynamisch, verrassend. En hij zingt er gewoon doorheen. Er is letterlijk veel Gould te horen, maar ook figuurlijk veel ego. Zoekt u voor de grappendste uitvoering van Jeremy Denk op, die kunt u vinden op de Concertzender bij Geen Dag Zonder Bach bij uitzending Gemist. Bij 5 en 6 mei 2014, dat zijn de afleveringen 171 en 172. Wat hoort u liever? Laat het ons maar eens weten op www.concertcenter.nl. Wel, hier dus Glenn Gould met de Goldberg-variaties, opname uit 1981.

hoorde de Goldberg-variaties, aria in de variatie 1 tot 23, uitgevoerd door de klavecinist Colin Booth. En tot zover voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma is samengesteld door Govert Jan Bach. Iedere dag zijn we daar van 1 tot 2 uur op de concertzender. Ik wens u goedemiddag.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach. Op de werkdagen tussen 1 en 2 uur op de concertzender. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is samensteller Govert Jan Bach. Vandaag dan de laatste delen van de Goldbergs op klavercimbal. De 30ste variatie is dus het Quodlibet met de leuke, soms wat stoute liedjes. De knipoog van de oude Bach. Die dus helemaal niet zo vergeestelijk mens was als we allemaal moesten geloven. Hij zou alleen maar abstracte, vergeestelijkte muziek schrijven aan het eind van zijn leven. Nou, niet dus. Straks horen we uit dezelfde periode de Boerenkantaten. En die zit vol met subtiele grappen en grollen. Maar wat blijft het heerlijk dat aan het eind van de variaties de aria weer terugkomt. Dat is letterlijk thuiskomen, bijkomen. Misschien dat die graaf na die heftige klankenreis vermoeid van de soms wilde muziek toch nog even een dutje kon doen.

De klavecinist Colin Booth speelde de variaties 24 tot 30 en aria uit de Goldberg-variaties, muziek van Johann Sebastian Bach. Een jaar na de Goldbergs, die Bach uitgaf als het vierde deel van zijn grote compendium voor het klavierspelen, die Klavierübung, schrijft hij de grappige boerencantate. Dat is geen boerse of boertige muziek, al hoor je plat boeren, saxies en boerendeuntjes. Het was voor de lagere adel, voor kamerheer Von Dieskau en zijn vrouw Mieke, en niet voor de boertjes en buitenlui. Het is allemaal genietend en wervelend. Heel virtuoos knoopt Bach allemaal deuntjes aan elkaar. En er klinken ook weer stoute liedjes. Het is feest. Vriend Picander schreef de tekst. Het gaat over de belastingen en eten en liefde en trouw. Het slotkoortje met de doedel, doedel, doedelzak toont ons de vrolijke Bach. Het swingt de pan uit. We hebben een nieuwe overheid, is de vertaling van Mirat een nooie opperkit.

En dat was de boerenkantate. Meer had een nooie Oberkeet, BWV 212. En de uitvoerende waren de sopraan Els Bongers, de bas Klaus Mertens, de Amsterdam Barok Orkeste, het geheel onder leiding van Ton Koopman. En tot zover voor vandaag, geen dag zonder Bach. Een werkdagelijks programma op de concertzender van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker. Goedemiddag en tot morgen.

Geen dag zonder Bach. Een werkdagelijks programma van de Concertzender van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is samensteller Govert-Jan Bach. En we bieden u vandaag een solistenportret van Jos van Veldhoven. Jos van Veldhoven studeerde muziekwetenschap aan de Universiteit van Utrecht en orkestdirectie en koordirectie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Sinds 1983 is Jos van Veldhoven muzikaal leider van de Nederlandse Bachvereniging. Hij leidt het koor en orkest regelmatig in Nederland en daarbuiten en voert de belangrijkste werken van Johann Sebastian Bach en zijn tijdgenoten uit, waaronder de traditionele Matthäus Passion in Naarden. Tournees maakte hij onder andere in Duitsland.

in Japan en in de Verenigde Staten. Sinds 1989 is Van Veldhoven dirigent van de Capella Figuralis, een ensemble van solisten van de Nederlandse Bachvereniging dat zich gespecialiseerd heeft in 17e-eeuwse muziek. Hij is ook dirigent van het Utrechts Barokconcert, dat hij in 1976 oprichtte. Van Veldhoven trekt regelmatig de aandacht door uitvoeringen van nieuw repertoire uit de oude muziek, zoals werk van Giovanni Maria Bononcini, Giovanni Legrenzi, Reinhard Keizer en de Nederlandse première van de Johannes Passion van Georg Gebel. Dat was in november 2007. Tot slot is Van Veldhoven docent koordirectie aan het Conservatorium van Amsterdam en het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Van Veldhoven speelde in 1983 een belangrijke rol in de paleisrevolutie binnen de Nederlandse Bachvereniging. Toen in 1983 werd overgestapt op een meer authentieke uitvoeringspraktijk met een kleinere bezetting, toen verliet de toenmalige dirigent Charles de Wolf met een groot deel van het koor de Bachvereniging en richtte het Bachkoor Holland op. Van Veldhoven ging door met een verkleind semi-professioneel koor. Deze vernieuwende aanpak heeft Van Veldhoven tot nu toe weten vol te houden, met steeds weer prikkelende nieuwe inzichten, zoals de passionsuitvoeringen met een minimale bezetting en het experimenteren met de ruimte in de Naarderkerk. Van Veldhoven benadert Bach vanuit de vroeg- en middenbarok en zoomt in op details en verfijning. Zijn uitvoeringen en opnames zijn minutieus en zorgvuldig. En hier is een mooi voorbeeld. Het Magnificat met niet de bekende inlassen uit Leipzig, maar met passende invoegingen uit de toenmalige kersttraditie. Bachforscher en uitvoerder Van Veldhoven op zijn best.

Het Magnificat in D. Groot, BWV 243, werd uitgevoerd door Dorothee Mielts en Johannette Zomer, sopraan, William Towers, altus, Charles Daniels, tenor en Stephen McLeod, bas, en de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven. Een geweldig project is natuurlijk All of Bach, waarin het totale oeuvre in een jaar of 10 audiovisueel op het internet komt. Ook nog op authentieke instrumenten. In dit megaplan herkennen we natuurlijk de hand van de meester zelf. Van Veldhoven is een vernieuwer en ontwikkelaar van hedendaagse aanpak. Wat er nu al op internet staat, is indrukwekkend en origineel. All of Bach is gratis. En dus ook Bach for All. Hulde. Intussen gaat Van Veldhoven door met Bach-kantates en werk van tijdgenoten uitvoeren in allerlei mooie kerken, steeds gegroepeerd onder prikkelende thema's en vaak door hemzelf ingeleid. Onder de titel Actus Tragicus zal de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven en Dorothee Mielts sopraan, Alex Potter alt, Charles Daniels tenor en Tobias Bernd bas een uitvoering geven van Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, BWV 106 is dat. Alternatieve rufe ich Herr zu dir, BWV 131. En der Herr denkend aan ons, BWV 196. En wel op 4 mei in het Muziekgebouw aan het IJ, op 15 mei de Doelen in Rotterdam en op 16 mei in Middelburg. Allemaal zeer vroege kantates, hier vast de vroege kantate, de bruiloftskantate, Der Herr denkend aan ons, BWV 196. De Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven.

U hoort het motet Steh auf, meine Freundin van Heinrich Schütz, uitgevoerd door de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven. En dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach. Het werkdagelijks programma van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker. De Nederlandse Bachvereniging, onder leiding van Jos van Veldhoven, zal de kantate BWV 131 uitvoeren op 4 mei in het Muziekgebouw aan het IJ, op 15 mei in de Doelen in Rotterdam en op 16 mei in Middelburg. En ook nog de kantate BWV 106, Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit. Deze hebben we al vele malen laten horen in het programma Geen Dag Zonder Bach. Zoekt u het maar eens op bij ons. Onder andere in aflevering 232.

U hoorde Aus der tiefen rufe ich her zu dir, BWV 131, uitgevoerd door Catherine Fulk, sopraan, Carlos Mena, altus, Hans-Jörg Mammel, tenor en Stephen McLeod, bas, met het Richard Carr Concert onder leiding van Philippe Pierlot. Nu ook niet uitgevoerd door de Nederlandse Bachvereniging, maar zeer indrukwekkend, is ook deze vroege kantate BWV 4, Christ laak in todesbanden. Alles is gebaseerd op een koraal van Luther. Vrijwel iedere strofe van het gelijknamige koraal komt langs en wordt dan steeds afgesloten met een halleluja. Ongelooflijk spannende muziek. Het kan pas Pasen zijn als de dood overwonnen is. Bach, in gevecht met zijn eigen doodstrauma, levert zinderende muziek met diepe impact. Het is drop of eronder. De muziek wint uiteindelijk. En hoe?

Tistlaak in Todesbanden, BWV 4... werd uitgevoerd door Catherine Fuchs, sopraan, Carlos Mena, altus, Hans-Jürg Mammel, tenor en Stephen McLeod, bas. En verder met het Richard-Carr-concert onder leiding van Philippe Pierlot. En dan als laatste in dit blok, zeer mooie muziek van Johann Gottlieb Goldberg. Daar is hij dan. Dus die herzliche barmherzigkeit. Hij kon natuurlijk geen wonderkind blijven. Als geslaagde leerling van de grote Bach, toen de beste klavierspeler van de wereld, kreeg hij natuurlijk een baan. En wel in Dresden bij de grote graaf von Brühl, toen de machtigste man in Saksen. Hij stierf jong, al in 1751, aan TBC. En dit mooie werk, Durch die herzliche Barmherzigkeit, is nog flink onder invloed van zijn grote leermeester Johann Sebastian Bach. Men gaat uit van 1742, dus 1 jaar na de Goldbergs.

Dat was een compositie van Johann Gottlieb Goldberg, Durch die herzliche Barmherzigkeit, uitgevoerd door Extempore onder leiding van Florian Heyerick. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur een programma van de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller Govert-Jan Bach. Goedemiddag en tot morgen.

Goedemiddag, dit is het programma Geen Dag Zonder Bach. Het werkdagelijks programma van de Concertzender. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Het is bijna ongelooflijk hoe in Bach is. Gelukkig niet alleen de passionen, die maar een halve Bach laten zien. Er is ook zoveel andere en diverse muziek van hem. Zo komen er iedere maand wel 5 nieuwe cd's van hem uit. En van vaak hoge kwaliteit. Geen Bach per kilo, zoals in het jaar 2000 van een zeer bekende drogisterij. Heel goed bedoeld natuurlijk, met een jongenskoor uit Elburg. Het is nu allemaal verfijnd en aandachtsvol uitgevoerd. Dank aan Jeremy Denk, Igor Levit, Viola de Hoog, Maaike Rademakers, Les Musiciens de Saint-Julien, Sigiswald Kuiken, Masaki Suzuki, John Budd en ga zo maar door. We zouden met al die geweldige nieuwe cd's met gemak een Bachweek kunnen vullen. Dan nog All of Bach, haast iedere week een deel. Pareltjes met soms nog onbekende uitvoerende. Bijvoorbeeld een cd met de motetten door een Pools ensemble uit Krakau. De Capella Cracoviensis, onder leiding van de Italiaanse dirigent Fabio Bonizzoni. Met zo'n naam, dan kan het haast al niet meer misgaan. En inderdaad, dit is te midden van dat hele veld van al die prachtige bestaande motetuitvoeringen toch weer een aanvulling. Deze mensen zingen met zo'n bewogenheid, zo'n presentie, dat je meteen weer verliefd wordt op deze diamanten in het oeuvre van Bach. We weten allemaal van de passionen en cantates hoe goed Bach, orkest en koorpartijen weet te matchen. Maar in de motetten speelt het orkest gewoon geen rol. Alleen de basso continuo. Altijd belangrijk bij Bach. Maar in die motetten komt het toch vooral aan op de zang. En in de schaduw van de dood, waar deze motetten als begrafenismuziek voor bedoeld zijn, daar is Bach op zijn best. De woorden klinken daar waar geen tekst meer is uit de mond van de nabestaanden, de levenden. Luister aandachtig en uw dag zal niet zonder zin zijn. Bachs muziek als merkstenen in het bestaan.

zingend dem Herrn ein neues lied, BWV 225. En de uitvoerende waren de Capella Cracoviensis en de leider Fabio Bonicconi. En nu de motette Der Geist hilft unter Schwachheit auf, BWV 226. En Fürchte dich nicht, ich bin bei dir, BWV 228. Als de kamermuziek en vooral de strijkkwartetten het summum van de klassieke en romantische componisten bieden, dan zijn dat voor Bach de motetten. Ultieme muziek, muziek voor de liefhebber. Weer gegenereerd door de dood, dat terugkerende thema in Bachs scheppende leven. Muziek als doodstherapie.

Der Geist hilft unsere Schwachheit auf, BWV 226, en fürchte dich nicht, ich bin bei dir, BWV 228. En in een ander uitgevoerd door de Capella Cracoviensis. En een van de aangrijpendste motetten is Kom, Jezu, kom, in G-klein, BWV 229. In G-klein dus. Mattheson, de muziektheoreticus van Bachs dagen, noemde dat de mooiste, maar ook zeer verdrietige toonsoort. Dat is allemaal in dit kernachtige motet te horen. Luister naar hoe Bach de zoure week toonzet, de bittere, zware weg. Het gaat je door merg en been. Dat, en dit, is wel het meest indringende motet van Bach.

De Capella Cracoviensis gaf een uitvoering van Kom Jezu Kom in G-klein BWV 229. En als klap op de vuurpijl, tot slot de moeder aller motetten, Jezu meine Freude, BWV 227. In de toonsoort waar ook het beginkoor van de Matthäuspassie in staat. Zwaarmoedig, maar met hoop, zegt Matheson. Er gebeurt dramatisch van alles. Het is net een kleine passion die je toch thuis brengt, ondanks de tragiek die erin zit. Het gaat over de dood. Maar sterven was niet zo erg, omdat je door de dood in Jezus' armen raakte, zo geloofde men toen. Vandaar Jezu, meine Freude. Wat is de zang, zeker zo gezongen als hier, toch kernachtig. Men zegt wel eens dat Bach primair toetsenist was, op orgel en klavecimbel, maar dat hij ook zo goed viool kon spelen, alt en gamba. Maar hij begon als sopraantje. In de courantengroepen, jongens die van huis tot huis gingen en zongen in de hoop een centje te verdienen. En daar deed de kleine Sebastiaan in Eisenach aan mee. De zang was zijn basis, zijn oermuziek. Een mooie sopraan had hij, dat vertellen de familieverhalen. Zang als basis van al zijn muziek. Het is hier goed te horen.

Het portret Jezu, meine Freude, BWV 227. En ook dit werk werd uitgevoerd, zoals al de werken van vanmiddag, door de Capella Cracoviensis, onder leiding van Fabio Bonizzoni. En hier eindigt ons programma Geen dag zonder Bach voor vandaag en ook voor deze week trouwens. Mijn naam is Joop van Zijl en de programma samensteller is Govert Jan Bach. Ik wens u een prettig weekend en wellicht tot maandag.

Goedemiddag, dit is de Concertzender en we beginnen weer aan een week geen dag zonder Bach op de werkdagen. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller Govert-Jan Bach. Deze week staat in het teken van de partita. Of liever in dit geval deze week de partita's. Voor viool, traverso, klaversymbool en orgel. Maar vandaag en ook vrijdag dan staan we eerst stil bij een jubileumuitvoering van de Hohe Messe door Musa. Vocaal ensemble Musa is in 2005 opgericht op initiatief van de dirigent Peter Dijkstra. Sindsdien zijn er 25 projecten uitgevoerd van uiteenlopende aard, van a cappella-programma's tot projecten met orkest of instrumentale begeleiding, met repertoire variërend van oude muziek tot nieuw geschreven composities. In diverse projecten stonden werken van Bach centraal en de concerten voortvloeiend uit deze projecten zijn met groot enthousiasme ontvangen door het aanwezige publiek. Om het tweede lustrum luister bij te zetten wil Musa een werk uitvoeren dat met recht monumentaal genoemd mag worden, de Mis in B kleine terts van Johann Sebastian Bach, ook wel bekend als Hohe Messe. Deze zijn gepland op 22 mei in Arnhem, op 30 mei in Maassluis, 31 mei in Utrecht, 23 juli in Noordwijk en 24 juli in Amsterdam. Voor dit project heeft Musa samenwerking gezocht met het professioneel barokensemble Musica Amphion en 5 zeer gerenommeerde solisten. Helene Koele, sopraan, Johannette Zomer, sopraan, Rosanne van Sandwijk, alt, Jeroen de Vaal, tenor, en Hugo Oliveira, bas bariton. En het geheel staat onder leiding van de dirigent Peter Dijkstra. En Peter Dijkstra die is een van de grote koordirigenten van onze tijd. We luisteren nu naar deel 1 van de Hohe Messe, uitgaande van de Missa uit 1733,

hier uitgevoerd door grootmeester Jordi Savall, die deze dagen weer eens in het land is. Een geweldige uitvoering, prachtig uitgebracht in de bekende boekjes van Savalls huismerk, Alia Vox, met de uitvoering ook op DVD.

U hebt geluisterd naar deel 1 uit de HOMS BWV 232... met als solisten Céline Scheen, sopraan, Jezebel Fernandez, sopraan, Pascal Bertin, altus en Makoto Sakurada, tenor. En verder nog de bas Stephen McLeod. En verder de Capella Real en het Concert de Six Nations onder leiding van Jordi Savall. Tot zover voor deze maandag ons programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller is de programmamaker Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag.

Het is 1 uur geweest, dit is de Concertzender en dus ons programma Geen Dag Zonder Bach op de Concertzender iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller is Govert Jan Bach. We hebben weer op deze woensdag een solistenportret. Er is nog een beroemde Hillary. Hillary die staat aardig in het nieuws nu daar in Amerika, maar die bedoel ik dus niet, namelijk Hillary Hahn. Hillary Hahn werd geboren, ook in Amerika trouwens, in Lexington in Virginia op 27 november 1979. En zij is een Amerikaanse violiste. Hahn studeerde vanaf haar 10e aan het Curtis Institute of Music in Philadelphia. Haar voornaamste leraar aan dat instituut was Jascha Brodsky, de laatste leerling van Eugène Ysaÿe en violist bij het Curtis String Quartet. En later studeerde ze bij Jaime Laredo. Haar klasse plaatst haar in de lijn van vrouwelijke violisten zoals Lola Bobesco, Johanna Marzi en Ida Hendel. Nu vindt ze in collega's als Janine Jansen en Julia Fischer haar gelijken. In 2003 won Hahn een Grammy Award voor haar uitvoering van de vioolconcerten van Brahms en Stravinsky met de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Neville Marriner. Hahn bespeelt een instrument uit 1864 van de Parijse vioolbouwer Jean-Baptiste Vuillaume. Ze staat nu onder contract bij het Duitse label Deutsche Grammophon. Voor de authentieke Bach-liefhebbers is haar Bach-aanpak wellicht een gruwel, maar ze is zo oermuzikaal. Het is een klein, tenger vrouwtje, maar heel mooi, zo op het podium. Maar kijk maar eens op YouTube hoe ze die muziek laat zingen. Nu eerst Bach in E groot. Let op het langzame deel.

Dit was het vioolconcert in E groot, BWV 1042. De violiste Hilary Hahn met het Los Angeles Chamber Orchestra onder leiding van Jeffrey Kahan. En dan nu het diepzinnige concert in A klein. De diepte der ziel raakt Bach hier aan.

Nu een sprong in de muziekgeschiedenis. Shostakovich was een groot Bach-bewonderaar. Men denk maar aan zijn 24 preludes en fuga's, die verrassende muziek die hij in navolging van Bach's Wohltemperierte klavier componeerde. Voor zijn prachtige eerste vioolconcert, dat werd geschreven voor David Oistrakh, zette hij als derde deel de vorm van de Passacaglia in. Ook weer een oude dansvorm met een ostinato-karakter, terugkerend thema, meestal in de lage stemmen, waardoor het iets intrinsieks, haast magisch krijgt. Bach's Jaconne uit de tweede partita en zijn Passacaglia delen dat karakter. Shostakovich neemt dat over in zijn vioolconcert. Bach meets Russia. Het is dan 1947, 2 jaar na de oorlog, waar Shostakovich nog brandweerman in Leningrad was geweest, het huidige Sint-Petersburg. Als er iemand is die deze muziek ademt, dan is het wel het muziekbeest, de mooie Hilary Hahn. U hoort haar met het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Ricardo Chailly. En morgen hoort u nog Bach's derde partita voor vioolsolo van haar.

Dit was het vioolconcert nummer 1 in A-klein opus 99 van Dmitri Shostakovich. Een live-opname van Radio 4. NPO Radio 4 moet je dan tegenwoordig zeggen, maar goed. Hilary Hahn was de violiste die het concert uitvoerde, samen met het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Ricardo Chailly. En hier eindigen we ons programma Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller van dit programma Govert-Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

1 uur geen dag zonder Bach. Het programma van de concertzender van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Ter afsluiting van het solistenportret van gisteren van Hilary Hahn, nu nog een vioolpartita door haar gespeeld. We deden de beroemde tweede partita met de Chaconne al eerder, waar ze bijvoorbeeld 3 minuten meer tijd voor nodig heeft dan een Lucie van Daal. Maar ja, dat heeft met haar romantische volbloedsaanpak te maken. Nu dus partita nummer 3 in C groot. Let op het tweede deel, een duizelingwekkende fuga, een van de moeilijkste stukken uit de hele vioolliteratuur, tenminste als je het snel en zuiver wilt spelen. Een kolfje naar Hilary's hand.

Dit was de partita nummer 3 in C groot voor vioolsolo BWV 1005. De violiste Hilary Hahn. Er zijn ook partita's voor orgel. Diverse stukken die variëren over meestal een koraal, een kerklied. Dat heet dan in het Italiaans partita diverse sopra. In dit geval het koraal Sei gegrüßet, Jesu Gütig. U hoort het prachtige Arend en Brunsma-orgel van de Doopsgezinde Kerk in Haarlem, bespeeld door Marco bij de Vaten uit 1969. Zeer geschikt voor deze fijnzinnige muziek.

Dit was de partita Diverse Sopra, Sei gegrüßet, Jesu Gütig. Marco bij de Vaten bespeelde het Arend en Brunsema-orgel van de Doopsgezinde Kerk in Haarlem. Eerlijk gezegd, de orgelliteratuur komt er in Geen Dag Zonder Bach soms bekaard vanaf. We maken dat goed door nog deze prachtige partita Diverse te laten horen, nu over het koraal Christ, du bist der helle Tag. BWV 766.

Dat was tot slot van deze uitzending de Partita Diverse over Sopra Christ du bist der helle Tag, BWV 766. U hoorde de organist Hans Fagius op het Kamanorgel uit 1728 in het plaatsje Leeuwstabroek in Zweden. En tot zover Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker en samensteller van dit programma. Goedemiddag.

De laatste werkdag van deze week en het programma Geen Dag Zonder Bach. Dus tussen 1 en 2 uur op de concertzender. Ik wens u een goede middag alvast. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker en samensteller is Govert-Jan Bach. Vanwege een jubileumuitvoering van de Hohe Messe door Musa. Daar hadden we het afgelopen maandag al over. Het vocaal ensemble Musa is in 2005 opgericht op initiatief van de dirigent Peter Dijkstra. En sindsdien zijn er 25 projecten uitgevoerd van uiteenlopende aard. Van a cappella programma's tot projecten met orkest of instrumentale begeleiding. Met repertoire variërend van oude muziek tot nieuw geschreven composities. In diverse projecten stonden werken van Bach centraal en de concerten voortvloeiend uit deze projecten zijn met groot enthousiasme ontvangen door het aanwezige publiek. Om het tweede lustrum luister bij te zetten wil Musa een werk uitvoeren dat met recht monumentaal genoemd mag worden, namelijk de Mis in B mineur van Johann Sebastian Bach, ook wel bekend als de Hohe Messe. Deze zijn gepland in Arnhem op 22 mei, in Maassluis op de 30e mei, 31 mei in Utrecht, in Noordwijk op 23 juli en in Amsterdam tenslotte op 24 juli. Voor dit project heeft Musa samenwerking gezocht met een professioneel barokensemble, namelijk Musica Amphion en 5 zeer gerenommeerde solisten, de sopraan Helene Koele, de sopraan Johanna de Zomer, de alt Rosanna van Zandwijk, de tenor Jeroen de Vaal en de basbariton Hugo Oliveira. En het geheel staat dus onder leiding van de dirigent Peter Dijkstra. Peter Dijkstra, zeker de laatste jaren heel bekend, een van onze grote koordirigenten. Wij luisteren nu naar deel 2 van de Hohe Messe, die Bach in zijn laatste levensjaren heeft gecompileerd en verbeterd. Met als kroon het Agnus Dei. Hier uitgevoerd door grootmeester Jordi Savall. Die deze dagen weer eens in het land is trouwens.

De uitzending van vandaag was gewijd aan deel 2 van de Hohe Messe BWV 232 van Johann Sebastian Bach. En de uitvoerder waren Céline Chéen, sopraan, Jezebel Arias Fernandez, sopraan, Pascal Bertin, countertenor, Makoto Sakurada, tenor en Stephen McLeod, bas. Met de Capella Real en het Concert de Six Nations onder leiding van Jordi Savall. En hier eindigt ons programma Geen Dag Zonder Bach. Dit is de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller Govert-Jan Bach. Wij wensen u een prettig weekend en tot maandag.

Maandag tussen de middag, u weet het, tussen 1 en 2 uur. Geen dag zonder Bach bij de concertzender. Ik ben Joop van Zijl en de programma...

waarin David tot diepe berouw komt nadat hij de man van Bathsheba had laten ombrengen ten einde haar in bed te krijgen. Qua affect paste dat goed en zo hebben we een mooi en uniek Bach-Pergolesi-werk. Bach kon het niet nalaten het te verbeteren. Verbesserd in Bas, zei hij. De altviool speelt bij Pergolesi nog gewoon met de basso continuo mee. Bach geeft hem nu een eigen spannende partij. Het resultaat biedt nog verbluffender muziek dan het origineel.

Tilge, Höchster, meine Sünden, Psalm 51, nach dem Stabat Mater van Pergolesi. U hoorde als uitvoerende de sopraan Marion Strijk, de countertenor Sietse Buwalda, met het Nederlands Bach Collegium onder leiding van Pieter Jan Leusink. En dan nu nog twee van die heerlijke Vivaldi-concertjes, door Bach bewerkt, nu op orgel in plaats van klaversymbool. In de orgelklank herkennen we de originele vioolconcerten iets beter.

U hoorde Concerto in A klein, BWV 593, naar Vivaldi, opus 3 nummer 8, en Concerto in D klein, BWV 596, naar opus 3 nummer 11. Muziek van Vivaldi, maar bewerkt dus door Bach. En uitgevoerd door Olivier Vernet op het orgel, een orgel in ieder geval in Sisselsheim. En tot zover geen dag zonder Bach. Het werkdagelijks programma van de Concertzender van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met van 1 tot 2 uur het werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert-Jan Bach. Voor de solist van de woensdag vandaag kiezen we voor Carolyn Sampson. Tijdens haar muziekopleiding aan de University of Birmingham ontving de Britse sopraan Carolyn Sampson uit 1974 de Arnold Goldsboro Prize. Een prijs die deze universiteit uitreikt aan studenten die op uitzonderlijke wijze muziek van voor 1750 uitvoeren. Haar voorliefde voor muziek uit die tijd is gebleven. Het Engelse blad Gramophone noemde haar met afstand de beste Britse sopraan in de oude muziek. Haar operadebuut maakte ze bij de English National Opera. Hoewel ze haar repertoire intussen aanzienlijk heeft uitgebreid, is Carolyn Sampson nog steeds een specialist in Handel, Bach en Monteverdi en heeft zij talloze oratoriumuitvoeringen op haar naam staan. Onder meer met het Collegium Vocale Gent, de King's Concert en Ex Cathedra. Ze woont met haar gezin in Freiburg. Haar Duits is dan ook onberispelijk. Ze zegt zelf haar ontwikkeling vooral te danken te hebben aan haar koorervaring.

met cd's opgenomen. Bij het Koninklijk Concertgebouworkest was ze al diverse keren te horen in de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach, onder leiding van Philip Herrewegen en Ivan Fiesje. Eerste twee prachtige aria's uit de Johannespassie. Ich folge dir gleichfalls nach. En de laatste aria van de hele Johannespassie. Zerfleische mein Herze, onomkoombaar mooie en doordringende muziek.

En dat waren twee aria's uit de Johannespassion. Ich folge dir gleichfalls nach. En de laatste aria van de hele Johannespassie. Zerfließe mein Herze. Dat werd gezongen door de sopraan Carolyn Sampson met The Orchestra of the Age of Enlightenment onder leiding van Stephen Layton. Na deze weergaloze aria's uit de Johannespassion, zo treffend neergezet door Carolyn Sampson, tijd voor twee solo-cantates. Die ademen door hun aanpak een beetje ook die Italiaanse sfeer. Maar de eerste, BWV 52, Du falscher Welt, dir trau ich nicht, van de 23e zondag na Trinitatis, 24 november 1726 was dat om precies te zijn, begint heel Frans met een ouverture. En die kan u herkennen als het eerste deel van de eerste orkestsuite. En die is het precies, al mist u de hoge piccolo-viool. Dan begint in mineur de aanklacht tegen de verraderlijkheid van de wereld. Bach kwam de leugen tegen in zijn leven met zijn adellijke broodheren, maar ook in het gekonkel van de raad. Die had hem, wat betreft zijn functie als Thomaskantor, wat anders voorgeschoteld in Leipzig dan wat hij in feite was. Er lijkt niks veranderd.

En dit was BWV 52, Du falscher Welt, dir trau ich nicht. Uitgevoerd door Carolyn Sampson, sopraan, met het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. De volgende kantate met Carolyn Sampson is een zogenaamde dialoogkantate. En wel voor Nieuwjaarsdag 1727 geschreven. BWV 58. Ach Gott, wie manches Herz leidt. Gesprek, dialoog tussen de ziel en Christus. Meestal dus als sopraan en bas. Bach schrijft in deze periode vooral koraalkantates, die altijd gebaseerd zijn op één en hetzelfde koraal. En die hoort u nu duidelijk aan het begin en het eind. Carolyn Sampson zet het koraal in en dan komt de sonore bas van Peter Kooi haar met het woord ferme geduld troosten. Govert-Jan Bach, de samensteller van dit programma, die had een Duitse juf op het gym, op het gymnasium, dokter Bientjes. En die zei altijd die geduld, want het is een vrouwelijke eigenschap. U hoort een prachtige kantate, prachtig gezongen.

Carolyn Sampson met het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki met Ach Gott, wie manches Herzen leidt, voor Nieuwjaarsdag 1727 geschreven. En dan nu Carolyn Sampson in het Weihnachtsoratorium. Eerst het recitatief uit het zesde deel over de leugenachtige Herodes, Du Falsche. En dan de aria Nur ein Wink von seiner Hände, Gods almacht tegenover de povere macht van Herodes, de tiran.

Carolyn Sampson zong het recitatief Du Falscher en de aria Nur ein Wink van Seiner Hände uit het Weihnachtsoratorium. Het orkest was het Gewandhausorkest Leipzig onder leiding van Ricardo Chailly. Uit het Weihnachtsoratorium deel 4 de echo-aria Fürst mein Heiland. Van de speelse echo-aria uit een hofkantate maakt Bach een diepzinnige dialoog tussen de zoekende, soms vertwijfelde ziel en God. Deze is als een therapeut steeds haar echo. Hij bevestigt de sopraan met ja of nein. Nu eens als echo, in een sopraan elders in de kerk, dan weer in de hobo, maar nooit een echo van zichzelf. Hij is de eerste en is nooit de echo van een ander. Luister maar naar de laatste maten.

Flust mein Heiland uit het Weihnachtsoratorium van Bach. Uitgevoerd door de sopraan Carolyn Sampson met het Gewandhausorkest Leipzig onder leiding van Ricardo Chailly. Het kon niet uitblijven, de solocantates voor sopraan BWV 51, Jauchzet Gott in allen Landen, met ster de moeilijkste sopraan solocantate van Bach. Maar een makkie voor onze Carolyn. Maar wat straalt ze? Wat een natuurpower!

arts BWV 51, Jauchzet Gott in alle landen, hoorde u Zij Lob und Preis en het Alleluia. Uitgevoerd door Carolyn Sampson, de sopraan, Engelse sopraan, en aan haar was deze Geen Dag Zonder Bach vanmiddag gewijd. U hoorde ook het orkest van Masaki Suzuki, dat is het Collegium Japan. En hier eindigen we ons programma, het programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en dit programma is samengesteld door de programmamaker Govert-Jan Bach. Goedemiddag en tot morgen.

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. U kunt nu luisteren naar een aangepast programma. This is the concert sender. We are temporarily experiencing technical difficulties. We will soon return to our regular programming, but in the meantime you can listen to a special broadcast.

Het is 1 uur geweest. Goedemiddag. Dit is het programma van de Concertzender. En dat betekent tussen 1 en 2 het programma Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. En Govert-Jan Bach is de samensteller en programmamaker van dit uur. Er komen steeds maar nieuwe Bach-cd's uit. Het is haast niet bij te houden. We zouden daar dit programma al mee kunnen vullen. Vaak onbekende jonge artiesten uit de barokwereld. Vaak op kleine en ook onbekende labels. Hier bijvoorbeeld de Spaanse luitenist Miguel Rincón. Hij maakte 2 nieuwe bewerkingen voor de luit van 2 solostukken voor viool. Prachtig ruimtelijk effect. De viool heeft altijd iets nadrukkelijks. Het zit je dicht op de huid. Het instrument dat altijd de eerste viool wil spelen.

Dat was de eerste sonate voor vioolsolo eigenlijk, BWV 1001, maar dan hier uitgevoerd door Miguel Rincón op luit. En we luisteren nu naar de partita BWV 1004 en weer door deze luitenist Miguel Rincón.

Dat was BWV 1004 van Johann Sebastian Bach. Oorspronkelijk een partita voor vioolsolo, maar hier uitgevoerd, zoals in deze hele uitzending, door de luitenist Miguel Rincon. En tot zover geen dag zonder Bach, een programma van de Concertzender van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Tot morgen.